Dit is Urgent FM.

te vol.

Urgent FM.

undid your gown. And is this what you wanted, to live in a house

0: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je?
1: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? We naar het Nederlands. Oké.
0: Okay. Huh?
1: Ik ben net wakker, man. Zo. So.

0: Allee, wat zijn we dan? Probeer een boek te lezen.
1: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
3: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
2: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
4: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
2: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
5: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
2: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: You can blow up the boombox, you can blow up the regular box, you can blow up the system, you can blow up anything. You can put in your Mercedes and your 4x4, your Audi, your BMW, your Volkswagen, your skateboard, it doesn't matter, because we gonna blow it up like

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
2: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. En bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
4: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
2: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
5: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
2: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.

멋있는지 알 겁니다. 무슨 말도 있지만 무엇을 더 못 살아 못 살아 못 살아 못 살아

hebben een tsunami ben. Ik heb wat minder. Moe salada, moe salada, moe salada, moe salada.

0: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
1: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
0: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd...

0: 20 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

Ik zoek de weg in mijn eigen rommel. Soms zie ik het niet meer zo goed voor me. We sorteren en we schommelen, strikken glad en we verfrommelen. We

waar hij het niet in ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt gewonnen. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingen.

0: kost. Ook al er het een miljoentje gekost. Ook al er het je de liefde gekost. Ook al er het je je leven gekost.
1: Weet je wat dat me gelukkig maakt? Een muziekje en mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezig aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak bij het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kan hem maar over vast te pakken. Heel duur menus naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. En ik wou een volk hertie. En ik geen alcoholprobleem. Ik heb nu een probleem. Iedereen is al gaan slapen. Met dat glas, duur menus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Is dat toch? Hopla, mevrouw wakker. Onder mijn kloten kreeg omdat ik haar wakker heb gemaakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloten. Hebben ja, de pest en de cholera. Dat is het leven zeker. Weet je, ik kon hem buiten zijn. Achter mijn pintje. Dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantrouwen. Rijdt mijn moeder laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chacosse laten? Wantrouwen. Dat wordt overgeleverd.

uit naar zat. Hij mijn kot wakker. Ah, weet je, kon me niet anderen. Mijn moeder is dan nu nog een uur. Ze kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij mijn telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is Tijnik. Tijnik die onder het mom van de vooruitgang is heilig dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel. Nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik word aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek,

thousand years, boy.

5 old messages. Message 1. Message deleted.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

jusqu'au corps.

シェル。

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
3: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
2: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

someone over. Somebody can go do. Somebody can go do.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boude Looppark.
1: Dit is Urgent FM.

what you wish. And mankind is going to choose the power.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Helter Skelter. Woensdagavond 9 uur openen deden we met deze Britse band genaamd The Blue Aeroplanes uit hun tweede LP genaamd Tolerance. Was dit het nummertje Ups dat uitkwam in 1986. En van Engeland over naar LA, naar Amerika, naar het debuut The Days of Wine and Roses. We hebben het over The Dream Syndicate en Definitely Clean.

Een van de hardere nummers op de plaat. The Dream Syndicate was dit met Definitely Clean uit 1982. We gaan over naar wat recenter materiaal. Naar 2020 meer bepaald. Naar het titelloze debuut voor deze band uit Londen. The Cool Greenhouse. U hoort ze hier met Cardboard Man.

The Cool Greenhouse uit Londen was dit uit 2020. U hoorde hen hier met Cardboard Man. We gaan over naar 1979, maar we blijven wel in de UK naar deze band. The Records, hun derde single was genaamd of getiteld Tinorama. U hoort het hier.

Heel fijne powerpop uit Engeland, The Records met Teenorama. Van Engeland over naar Detroit, naar deze man, Mitch Ryder. En u hoort hem hier met Tough Kid.

Heel goed nummer dit, Tough Kid van Mitch Ryder uit 1978 uit de LP How I Spent My Vacation. We blijven verder rocken met deze Ieren, Tin Lizzy en Shalala.

Shalala van Thin Lizzy uit hun vierde LP getiteld Nightlife. En die kwam uit in 1974. We blijven in de jaren 70 en we gaan over naar Engeland, naar Warwick. Meer bepaald, we gaan het over deze band. De Edgar Broughton Band. U hoort ze hier met Don't Even Know Which Day It Is.

De Edgar Broughton Band met Don't Even Know Which Day It Is kwam uit in 1971 uit hun derde LP die geen titel kreeg. Van 1971 naar heel recent materiaal, 2025 meer bepaald, naar deze nieuwe band, The Mellows en Tonight for the Young.

twee Californische bands na elkaar. Eerst de Mellows uit 2025, hoorde u hen met Tonight's for the Young. En daarna gingen we naar 2001, naar het debuut voor deze band uit San Francisco. We hebben het over de Richmond Sluts en Junkie Queen. Verder gaan we met deze band uit Frankrijk. Soggy!

uit Reims, Frankrijk. Een band die eind jaren 70 begon en begin jaren 80 wat uitbracht, maar niet heel veel. Uit een compilatie kwam dit. U hoorde Saggy met het nummertje Cellulitis is the top of the shapeless body. Verder met recent materiaal Marbled Eye en het nummer Laughing Sound.

Lazarus Gaze, ofwel het vervolg op Annihilation Time. U hoorde ze met het nummertje Salt, dat uitkwam in 2011. En daarvoor uit Oakland, California, Marbled Eye met Laughing Sound, uit hun debuut Leisure, getiteld uit 2018. We gaan verder met deze band uit Boston, The Hope Conspiracy en Blood Across the Wire.

Tweemaal hardcore. Eerst The Hope Conspiracy met Blood Across the Wire uit 2000 uit hun debuut Cold Blue. En daarna gingen we naar Duitsland naar een nieuwe band genaamd Slope uit hun mini-EP Losing Grip die uitkwam uit 2017. Was dit het nummertje 9-5. Verder gaan we nog het voorlaatste nummer. Daarna neemt Rommelkot het over. We gaan verder met deze band Battery and For All Those Who Died.

Ja, geweldig nummer dit. Battery for All Those Who Died uit hun vierde LP Blood, Fire, Death, die uitkwam in 1988. We gaan afsluiten met nog één nummer. Ik moet ook even meedelen dat we onze jaarlijkse zomerstop hebben en pas terug op de on-air verschijnen op woensdag 26 augustus. Rommelkop neemt van ons over. Blijf dus gewoon lekker luisteren tot middernacht. Wij sluiten af met deze band uit Richmond, Virginia. We hebben het over Inter Arma en Citadel. Tot 26 augustus.

Dat waren Odie's Son van de War Kings. Ze staan op het Alcatraz Festival. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Over Alcatraz gesproken, straks in 2 uur hebben we een interview met de mensen van het Alcatraz Festival. Maar dat is voor straks. Eerst nog heel wat nieuw werk. En nog vooraf een kleine mededeling. Dit is namelijk de laatste uitzending van het programma Rommelkot voor de maand juli. We zijn er terug vanaf 5 augustus. Jawel, 5 augustus. En dan zijn we 3 uur lang, want dan beginnen we om 10 uur. Dit is de nieuwe van Mudshovel, Over the Line.

Na het succes van Electric Callboy was het denken dat er nog een aantal bands in dit genre gingen uitkomen. Dat waren de Butcher Sisters met Una Cerveza. En die staat ondertussen ook al lang naast ons. De Cerveza dan toch wel. Dit is de nieuwe van Future Palace met Tidal Waves.

En dat was Corrosion of Conformity. Ook zij bestaan nog altijd en een nieuw album komt er binnenkort aan. Batman was de nieuwe single. En dit is Electric Python met Mind Eraser, komt uit het album Speed Demon.

Lost Legacy was dat van Prime Creation. En we hebben voor u nog twee te gaan. We hebben voor u nog meer Cold Paradise met Are You Holding Me Back? En daarna hebben we nog Havra Nabot met Svartilgaldur. En dat is een Noorse band, maar dat had u waarschijnlijk wel begrepen. En daaraan koppelen we dan het interview met de mensen van Alcatraz.

0: Dag bij mij. De hoeveelste editie zijn we ondertussen al van het Alcatraz Festival?
1: We zitten ondertussen al aan de 18e editie. Het is trouwens mooi om te zien hoe dat we jaar na jaar verder blijven groeien. Dus ik denk dat het weer een recordeditie zal zijn dit jaar als ik de ticketverkoop zie.
0: Mooi. Vier podia, maar vier dagen. Vier volle dagen.
1: Dus we hebben opnieuw vier podia, zoals de voorbije jaren. De main stage, de prison stage noemt hij. De Swamp, de Eldorado en de kleinere tent La Morgue. En nieuw is ook dit jaar, zoals je net aangeeft, is dat eigenlijk op donderdag ook de main stage open is. Dus niet een volledige dag, want de eerste bands die treden maar op rond 6 uur. Maar we gaan richting van een festival van 4 dagen.
0: Waarom eigenlijk?
1: Waarom? Het was al zo, laten we zeggen, de voorbije jaren was eigenlijk de donderdag al het festival open. En dat was dan meer gericht op de mensen uit de regio van Kortrijk en Zwevegem. De buurtbewoners die werden graag

0: De glamping, dan de luxueuze versie van de camping, die is ondertussen ook al uitverkocht. En voor de camping zit wel op 85% dat al verkocht is.
1: Er zijn twee grote veranderingen. We beginnen met de pop-up die je altijd krijgt voor sharing a ride. Hoe is dat tot stand gekomen en wat is het idee daarachter?
0: Ja, we zagen dat er dikwijls via onze Intimates-app, dat is een app waarvan alle festivalhangers wat commentaar en info vragen of geven. En we zagen daar de voorbije jaren dat er regelmatige posts waren van festivalhangers die zeggen: goh, ik heb plaats in de wagen, als iemand kan meer, wil meerijden, ik woon in die regio. En we hebben dat nu geïntegreerd in onze website, dus mensen die willen meerijden of die plaats hebben, kunnen zich daar registreren en kunnen dan ook zo afspreken ook. En ja, uiteraard is goed voor het milieu en laat ons zeggen, het is ook veel plezanter om samen te rijden dan alleen.
1: Dat klopt inderdaad. Heeft het een beetje succes of heb je daar geen zicht op?
0: Ik heb daar geen zicht op, maar ik zeg het, we hebben het gedaan op basis van dat we toch een stijgende lijn, jaar na jaar, mensen zagen via de app die aanboden of die vroegen, kan ik mee rijden? Dus ik denk, ja, nu dat we het officieel via onze app doen, via onze site doen, ja, denk ik, ga ik ervan uit dat het nog meer succes zal hebben. Maar ik heb niet echt zicht wat de aantallen daarvan zijn.
2: Dit is Jeffrey van Everest en je luistert naar Rondom Kots.

0: Andere grote verandering is cashless. Jullie gaan ook cashless zoals alle andere festivals.
1: Ja, dat klopt. Voor het eerste jaar gaan we dat doen. Dat maakt het ook gemakkelijker voor iedereen. Hein? Moet je daar niet continu zitten geld afhalen of met coins of wat weet ik wat. Dus het maakt ook dat zich weer een stuk eenvoudiger en gemakkelijker voor iedereen. En trouwens, ja, het is ook een trend, zoals je ook aangeeft, bijna alle grote festivals zijn tegenwoordig cashless.
0: Is het ook zo als er nog overschiet op je cashless kaart? Ik weet niet, is het via het armbandje of ook via een kaart? Of?
1: Ja, een bandje, ja.
0: En als je te veel betaald is, wordt het ook teruggestort?
1: Ja, uiteraard. Dat is, anders zou het dan niet goed komen, denk ik.
0: Ja, Alcatraz is vooral bekend als een festival van beleving. Er wordt van alles gedaan, vuurspeels en nog. Is er nog iets veranderd? Is er nog iets extra dit jaar?
1: Nee, het is... We breiden alsmaar meer en meer uit. Hè. Dus er zal weer tal van animatie zijn, zoals vuurspuurs, telklopers, onze bekende Mad Mac Buggies. Mm-hmm. En El Presidio, onze ultieme rockbar gedurende de dagen van het festival. Zal weer de hele dag in de sfeer zitten met DJ's. Er zal daar ook animatie zijn. In de VIP zijn er weer eetmogelijkheden, chillzones. We hebben daar ook een eigen bar. En ook op de camping is er telkens van alles te beleven. Ook zoals foodtrucks, mini-optredens, yoga-activiteiten en andere. En ook de eyecatcher van vorig jaar, die 20 meter hoge replica van de gevangenistoren van San Francisco zal daar terug weer staan. Met daaronder de El Hongo, dat is onze Alcatraz merchandise zone in de Los Muertos sfeer. Dus die is ook nog weer wat uitgebreid. Dus er zal continu iets te beleven zijn, zoals altijd. Naast de optreden.
0: Ja, natuurlijk. Ik had dan nog een kleine bijkomende vraag. Want dit jaar is het zo'n beetje een hot year, om te zeggen. De temperaturen zijn naar omhoog geklommen dat het niet meer normaal is. Hebben jullie ook iets daaraan gedacht, aan eventuele verfrissing? Moest er nog eens een hittegolf losbarsten?
1: Ja, maar ik denk dat we dat al een keer meegemaakt hebben. 2-3 jaar geleden, ik kan me nu niet meer juist herinneren. En dan hebben we ook van alles voorzien, hè, dat er zelf gratis waterbedeling was. Dus ook daar op het moment zelf zal we kijken. Ik hoop uiteraard op goed weer. Maar mocht het te warm zijn, dan zullen we wel uiteraard weer de nodige maatregelen treffen om de festivalganger toch op alles zo optimaal te bezoek laten verlopen.
0: Okay. En tot slot, naar welke bands kijk jij zelf uit?
1: Oh, ik persoonlijk dit jaar naar Hatebreed, Amen Ra, Satyricon, Alcest en Anaal Naktrak.
0: Oké, het zijn dus allemaal de heel stevige bands.
1: Ja, behalve Alcest, dat is iets rustiger. Maar zoals je weet, ik ben al fan van het hardere genre binnen het metal.
2: Hi, this is Bit Bap of Poussakin. You're listening to Rommel Cox. Come on!

Alle redenen zijn goed om Saxon te draaien. Het was Saxon 747. Ze staan ook op het Alcatraz Festival. Net zoals Ivers, die we ook draaiden met The Mask. En ook deze band staat op Alcatraz. Dit is Left to Die met Legion of Doom.

De Japanse band Hanabi was dat met Life is Short, Oh Brave Girl. En dit is een cover, dit is King Satan met You Drive Me Crazy, een cover van Britney Spears, zowaar.

Sigan was dat met A New Nation, komt uit het album From Nation to Chaos. Daarvoor hadden we nog Devil Master met You Worms. En You Worms, A Vain Delusion. En daarvoor nog hadden we Mental Cruelty, dus met The Serpent of Midgard. En dit is de nieuwe van Newsome, Create My Empire.

Lumens was dat met Cyber. Ondertussen zijn we dus toegekomen aan het laatste nummer. Nog even zeggen dat dit dus de laatste aflevering is van het Rommelkot voor de maand juli. We zijn er terug op 5 augustus voor een 3 uur langdurende special rond Alcatraz Metal Fest. En dat begint dus om 10 uur, van 10 tot middernacht. Het laatste nummer dat we gaan draaien voor de maand juli is To The Grave met Neil Mary. Tot 5 augustus.